0: Hallo en welkom tot ons program Frues met Hoopning. Dis en vrou dat u ware haast ons program aangetreed.
1: Dit is Hulda met Irma Taup. Ek luif dat jy af nicht veel plot ietsje programma vir Frues. Wie doen nou ons bastet van wie deze programma merke, van zand te reden wat Frues interesseren oude helpen wordt.
0: Wat meis, wat dort interessant zijn van een veelrede, wat zij een hoog en een lafleeën of een zweven gaan met ohne die vlicht te wefelen?
1: Mij hebben veel immer interessiert. Ik moet ook staunen, hoeveel wie van die leren kennen voor ons zelfs en voor God. Daar wordt ook veel over veel in de Bibel geschreven. Hadst du dat gewusst?
0: Wanneer wel Joyce ons verschiedene zeiden over oorlog en waar die zijn. Zij wie zelfs overrascht als zij van die los.
2: Dank zijn Irma en hallo te al onze vriend en besonders te die, mijn vriend. Du magst wonder wat ik over oorlog wil zeggen. Waarom zijn oorlog besonders? Waarom is in Jesaja de reed van oorlog? We lezen door in kapitel 40 vers 31. Een jugendliche kon meid en moutlos worden, en een jonge man kon zich verstoppen en handvallen, aber die, wat zich op den Herrn verloten, trie frische kracht, dat zij abfliehen als op een odler zine Pflicht, dat zij rane tjenne, ohne moutlos worden, dat zij schreden, ohne dat zij meid worden. Wat meint dat, wann dat zegt, dat zich op den Herrn verloten, en wat heeft dat met frische kracht tjerie te doen? Ik wil nu een beetje van oorlog vertalen, en dan wordt ons dat klarer worden, blijf ik. Wist u dat een oorlog wordt den tjennik van veel genannt? De tjenne hersen vliegen als irgendein ander veel. De zijn medastje als alle andere veel wat God erschaffen heeft. De buur er naast de huur op de boei, ouder en de hechste beim. Oorlog zijn 90 centimeter, ouder 35 sal huur. Een vlecht is 90 centimeter, ouder 35 sal lang. En wist dat je leven, dat er naast zijn zo groot, dat du een mens wilt kennen, benen schlopen. Dit veel kan ons wat leren over God, en ook over ons zelfs. Vandaar mocht hij kracht van dat reden. De baby, oorlog, vieren zich zeer zo op als onze baby's. Zij merken er de snovels op en de mama heeft dat druk die te vouderen. Verweert je lang doen de meisjes eten en slopen. De kleine oorlog was en dan kwam de tijd dat hij u dat naast maakte. De moeder vlecht raam en raam even dat naast en met eenmaal hostig. Vlecht zij en dat naast nen, zodat dat scheddert. En dan neemt zij dat kleine en er een snovel, held dat zeer vast en vlecht met dat huur en een loft. En wat dan? Dan laat zij dat falen. Dat oorlogje dat zich aanstreng en dat vertwiefeld schieperen wils dat rauf veld. Aber dann droht ihr dort ab den Stein schmattert, kämmt die Mutter raufgeflor en nimmt dort ab ihre Pflicht en laat dort weiter am Nasten entfallen. Dit dät sie so fief, bei 8 Mal. Dort Junge dät sich immer doller wäre, aber mit einmal kann dort kreigse Gott fliehen aus der Mutter. Die Menschen, wat an Jesus Christus geleiven, sind nie geboren. En zij zijn am Anfang zeer zo als Babyoorlog. Zij vallen zich makkelijk, wil zij weten, zij zijn nu God zijn kinder en hebben vergeving van zin gekregen. Zij kregen geestelijke noring, want zij de Bibel lezen. Zij horen nog christelijke programma, gaan naar kerk, opa, dan een dag, passiert wat schlemmert, wat ernaast schaddert. En met eenmaal is dat niet makkelijk en dat vielleicht wei. Zij strengen zich aan en wonderen wat is passiert. Gewoonlijk weten zij niet wat zij doen zullen. En zo'n tijde is dat voor een leicht den Satan te beschuldigen, wie sie weite, dei erst der Feind von Gott. Oder dann ihre Umstände oder andere Menschen beschuldige. Was sie dann lehren möchte, erst zu verstehen, dort ans himmlische Vater, lasse tau, dort er nahest oder ihr Leben abgeweilt wird. Er will haben, dass sie selber abwassen in ihren Glauben und vertraut, dass er an niemals wird verloren.

Hallo mijn vriend, mij jij dat waar het schijn met die taup te komen. God is zo als een voorbeeld voor ons als elre, zo als hij te ons is, zo wel we te kunnen zijn. Ik geloof dat we een paus zijn, van wie gedanken willen maken, over wat voor een verhältnis wie met God hebben, als zijn abwassende kunnen. Ik mocht met die reden, over wat dat meint, kunnen los te laten, zo ähnlich als God ons vrijheid geeft, oder zo als oudlisch, ere jonge mogen zelfstandig vleien. Hast du mal veel beobacht? Die half wassende veel, tjetje even de kant van dat naast. De mutter heeft zich entschloten dat de veel mozelle ere vlechte uitproven, krijg zo als de oudlisch. Ze proeft de rutte schuwe, aber die weere zich. Aan is angst. Ze zijn zich onzeker, aber de mama weet dat ze niemals vleien würde, wann de jongen door immer würde im naast blijven. Eindelijk, wat voor mij immer schwer te begrijpen is, is dat God ons met een vrije wille gemaakt heeft. Hij heeft ons de vrijheid te wählen. Dat is je toch gefährlich, meest niet ook? Hij heeft een grote lijf voor ons. En weet wel leicht ons ene welle ons in trouble brengt. Onze zind, ons jegen aan, maakt hem treurig, en dan proeft hij ons ware om te wengen. Hij deed ons beleren, aber hij deed ons niet dwingen dat te doen wat hij ons gezegd heeft. Hij geeft ons den vrije welle, aber wie hebben niet de wal wat de nu volgt daarvan worden zijn.

waarom ze nu al hier komen. Wie weet of het überhaupt nog mogen herkomen. En am jange dat zo lezen. Nee, hij leed dat tred en mocht de schuifle te. Aber als hij zo om zijn bad leed, dacht ze, dat ze toch tjonja. Het was bloos een kapitel lezen. Een kapitel kon toch niet schoden. Hij nam het Nieuwe Testament in de hand en fang aan met Matthäus 1. Dat ganze kapitel werd bloos de nomen van het alle tand in het Oude Testament. Wer wem zijn voeder wil, na wat recht mijn paas zich zo op? Hier is toch nur schlimmer daarbij. Krijg dit, leert hij mij van klein op. Het verstoe überhaupt niet wat mijn paar wel. En zo leest hij ook weer. Hij leest en hij komt op een vers 21. Wo je schreven stond. En zij wordt een zeentrie. Dem wordt ze Jezus nana. En dat temt tem zien volt rade van ihre Sünde.

Maar hier, hier is ze al aan zijn zacht. Dat hij Jezus gekomen is. En dat hij ons raden deed. Oh, nu kon hij meest niet opheren. Maar nee, hij moest zijn verspreide hullen. Nu klopt de schwinde Bibel te en leerde een schriftlood. Nee, hij wurde niet nog meer omvoeten. Zo verging de tijd in Londen ook zo pijnlijk. Hij had er veel te betitten. Als hij thuis aankwam, kon hij zijn papa vertellen hoe goed ze in Engeland alles hadden kunnen bereden. Zijn papa weer stolt op hem en zei van dat zo ovens mag weer een groot fest. Wie vreien ons dat u terugkomen komen bent en wie vreien ons ook zo ja, dat u het zo goed hast handgetreden. Ola vrede zich en nam hem om en draaide marsje. Bloos hij zelfs. Hij kon zich niet vrijen. Zijn gewissen draait hem zo zoer. Hij had het zijn papa versproken en hij had het niet ingehouden.

als de oven dan verbeven en al aan de huisjente, dan je maschen het in paan zit. Papa, het moet wat betalen. Het heb hem niet een testament gelezen. Door wie in het hotel. En ik kon het niet. Het heb de benne gelezen. Hij wil zijn papa ervan vertellen wat hij gelezen had. Maar zijn papa wil zo herdol. Hij zegt, Moshe, du hast mir dat versproken. En wann du die nicht an deine Versprechen hältst, dann zeh wie nicht mehr typ arbeiten. Het zegt mir so erschlecht, aber hiermit mag ich die Seier, seht deine andere Arbeit. Ja, Moshe nahm dat an. Hij wil sich eine andere Arbeit sehen, aber nu kon hij dafür. So viel als hij wil im Nieuwe Testament lesen. En dat deed hij ook. En hij vond er zoveel interessant uit. Hij vond zoveel wat alles in het Oude Testament ons versproken is, wat hier ook weer trieën. Dat de Heer Jezus kwam, dat hij de zonde op zich nam, dat hij ook om triets voor ons gestorven weer, dat hij ook niet dood gebleven. Hij vond het zo interessant, kreid zo, als ons dat alles in het Oude Testament onderzocht is. Maar ze weer vroeg dat hij nu vrij kon over dit reden. En zo had hij ook vele mensen uit zijn volk van de Juden daarvan verteld. Niet alle wilden dat horen, maar toch zo vele namen dat aan. Ten jaren ze lood ik angst, dat woord wieder zei dat nog vele mensen tenen geraakt worden.

0: elra matanezaia to era kinga. Gott sagt jokumul ne to ans, van vi om vot bede, vot nicht gout for ans as. So goa kinga kanadit lire. Hier as in je dicht, vot van ein mjaltje er je bed vertald.
1: Jesus dat Emma antwoorde. Bloos en gans kleine tjent en de mutter met hoort gans van galt. Eiemol zei de mutter, Jesus hiet ons van wie bede, hij is niemol spiet af, en hij deed Emma antwoorde. Nu, dat kleine tjent had bruine ogen, ze wil blijven en steed, zo is de blijven hemel. En wils er mame er ogen weer blijven, zo als strome blomme. Zij wist alles wat ere mama zeid wie zou. Jezus deed Emma antwoorden. Zij deed voor 2 blijven ogen beden en zeid, goede nacht, ging slopen ganz tevreden en gelukkig. Wook tijdig op, kroop op een stoel bij een spiegel. Woer, oh woer, kunnen die blijven ogen zijn? Nicht door. Jezus had niet je antwoord. Had er gar nicht je antwoord. Niemals meer kon zij beden. Ere ogen waren bruin, als verheer. Dij den kleine leise windblozen, kom een leise stelletje fussel. Jezus dijde antwoorden. Hij zeid nee. Is nee nicht ne antwoord?
0: Wie gleich je ook nicht een nee als antwoord, dan wie? Wie zijn kraak zou als dat mjaltje, die dat zo schwaar had, als zij nog Emma bruine ogen had en zij wil blijven hebben. Diep in ons hart wil wie Emma jo hebben als antwoord. Wie willen ons ene weg hebben? Wie willen dat eten wat wie willen? Wie willen dat doen wat ons jankert?
2: Ober dat leven is niet zo. Als mames weet wie zij er gaat, dat wann wie nicht nee zere te onze kinga, dann würde die sich manchmal steite, oder den falschen Weich gune. Dort is ook wo wir in Gott ans Rechtungen geeft, en wo wie kenne am besten lewe. Hij will ook nicht habe, dat wie ans selbst in andere Schule andone, en dat arrechtet done.
0: Als Beispiel, Gott sagt ans dort, wie nicht lehe salle. Wenn wir damit anfangen, dann macht wir noch einmal mehr Lehre, um der erste Lehre zu sagen. Wo viel besser am ersten Platz die Wahrheit zu reden. Viel sicherer und gesünder.
2: Wie können sagen, dass Gott ist ein Führer, der nicht alles tachlat, und dort ist für uns einet geudet. Er will haben, wie sollen uns im Leben freuen. Gott is een leeftoelje voor en wie doen een bloos goud dobi, van wie als eldere arm als ons voorbeeld hebben voor onze kinga.
0: Op ons programma Frühes met Hoopning, heb wie van jou je zijn wel wichtig dat is, dat eldere, ere kinga en jonge mensen, die Gott aan onvertrouwd heeft, lenken doen. Die dag komt, van zij worden met voor zichzelf opkomen en entscheidingen merken. Zij worden matte uit ons naast vleien, zoals een jonge oedler. Van deel wel Joyce ons ware wat zeggen, wat wie van oedlers leren kennen. Ik leef du was dat ware interessant vingen, maar je te weten van dat strome, starke vogel.